0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: ...2023 wird live, cool, prucklig. Der Pruckler FM.